0: is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondig beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond met het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft 5 jaar cel geëist tegen een vrachtwagenchauffeur die 17 vreemdelingen heeft gesmokkeld in een koelcontainer. Onder hen waren 6 kinderen. De jongste was 3 jaar oud. De 51-jarige chauffeur werd in februari van dit jaar tijdens een controle in Hoek van Holland aangehouden. De man stond op het punt de oversteek naar Engeland te maken. De vreemdelingen bleken opgesloten te zitten in een verzegelde koelcontainer. Coalitiepartijen D66 en het CDA vinden dat de linkse oppositiepartij PRO meer kans moet krijgen in de onderhandelingen over de begroting. Maar coalitiegenoot de VVD is het daar niet mee eens. Die partij wil juist geen voorkeur voor links uitspreken. En daarnaast is de VVD bang dat de partij de goede verhoudingen met de rechtse oppositiepartijen als JA21 en de SGP dan op scherp zet. Vanavond is er overleg geweest tussen de fracties van de 3 coalitiepartijen en de vicepremiers. Volgens de NOS hebben D66 en het CDA daar gezegd dat ze niet eens zijn met de minister van Financiën om met linkse en rechtse partijen te onderhandelen over de begroting. D66 en het CDA denken dat je niet op deze manier een brede meerderheid kan krijgen. En de Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers uitgebreid trainen in het beoordelen van die visumaanvragen. Mensen die al een afspraak hadden staan voor een visumgesprek bij een Amerikaanse ambassade of consulaat, hebben te horen gekregen dat die afspraak wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang die pauze duurt. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken moet die extra training ervoor zorgen dat medewerkers aanvragen grondiger beoordelen. En daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk zullen worden van Amerikaanse overheidssteun. En dan tot slot nog het weer. Het is een heldere nacht en de temperatuur die zakt naar zo'n 17 graden. Later vandaag gaat het warm worden. De temperatuur kan oplopen tot 27 graden en het voelt benauwd aan. En later op de donderdag, dan ontstaat er ook kans op regen of onweersbui. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM. Oh.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat is tot in de nachtelijke uren bezig geweest de ravage op te ruimen na een ongeluk op de A15 bij de Thomassentunnel. Een vrachtwagen met pech stond stil op de vluchtstrook richting Ridderkerk. Een andere wagen botste er bovenop. De bestuurder van een van de wagens raakte bekneld en moest worden bevrijd. De weg werd richting Ridderkerk afgesloten, mede omdat er allerlei brokstukken op de weg lagen. Ook was het asfalt beschadigd. Inmiddels is de weg weer vrij. Er komt ook dit jaar geen vreugdevuur in Vlaardingen met de jaarwisseling. Een verzoek van was ingediend door de organisatie van zo'n feest in de Marktbuurt. Jaar in, jaar uit wordt dat verzoek gedaan. Het stadsbestuur heeft de haalbaarheid al eens onderzocht en is dat niet van plan nog eens te doen, meldt de lokale omroep 2. In het verleden is het in Vlaardingen wel eens misgegaan met onder meer een grote ontploffing in 2008. Dat leverde toen 2 ton aan schade op. Daarna is het vreugdevuur nog eens een keer teruggekeerd, maar sinds 2018 is het definitief verboden. Dit jaar is er voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod, maar het antwoorden op vragen uit de gemeenteraad blijkt dat dat geen verschil maakt. Al komt er geen aparte vuurwerkshow of show met drones, het jaar erna zou het misschien wel mogelijk zijn met een centrale viering, zegt Vlaardingen. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen, wegen en bruggen zijn van de kaart geveegd. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Het dodental ligt inmiddels op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. Zo sturen China en India hulpgoederen. Feyenoord krijgt vanavond te horen tegen welke clubs het speelt in de Champions League. Vanaf 6 uur wordt er geloot in het mini-staatje Monaco. Er doen 36 teams mee met de loting. Alleen PSV kan niet worden getroffen, omdat het ook uit Nederland komt. Nou, Feyenoord zit in pot 3. Net als vorig jaar gaat het om een competitie met 8 wedstrijden... met 2 tegenstanders uit iedere pot. Op basis van de stand na 8 wedstrijden gaan de bovenste 8 ploegen door naar de volgende ronde. Tot en met nummer 24 volgt er een tussenronde. Het starten in de groepsfase levert Feyenoord alleen al 40 miljoen op. Daarnaast leveren kaartjes nog geld op en net als prestaties tijdens het toernooi. 2 seizoenen geleden hield Feyenoord ongeveer 75 miljoen euro over aan het Champions League avontuur. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt. Kans op regen of onweersbui. Het wordt warm vandaag met temperaturen tussen de 26 en 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: A59 richting Den Bosch staat file tussen Waalwijk en de afrit Heusden 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Er is daar één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: van 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat is tot in de nachtelijke uren bezig geweest de ravage op te ruimen na een ongeluk op de A15 bij de Thomassentunnel. Een vrachtwagen met pech stond stil op de vluchtstrook richting Ridderkerk. Een andere wagen botste er bovenop. De bestuurder van een van de wagens raakte bekneld en moest worden bevrijd. De weg werd richting Ridderkerk afgesloten, mede omdat er allerlei brokstukken op de weg lagen. Ook was het asfalt beschadigd. Inmiddels is de weg weer vrij. Er komt ook dit jaar geen vreugdevuur in Vlaardingen met de jaarwisseling. Een verzoek van was ingediend door de organisatie van zo'n feest in de Marktbuurt. Jaar in, jaar uit wordt dat verzoek gedaan. Het stadsbestuur heeft de haalbaarheid al eens onderzocht en is dat niet van plan nog eens te doen, meldt de lokale omroep 2. In het verleden is het in Vlaardingen wel eens misgegaan met onder meer een grote ontploffing in 2008. Dat leverde toen 2 ton aan schade op. Daarna is het vreugdevuur nog eens een keer teruggekeerd, maar sinds 2018 is het definitief verboden. Dit jaar is er voor het eerst sprake van een landelijk vuurwerkverbod, maar het antwoorden op vragen uit de gemeenteraad blijkt dat dat geen verschil maakt. Al komt er geen aparte vuurwerkshow of show met drones, het jaar erna zou het misschien wel mogelijk zijn met een centrale viering, zegt Vlaardingen. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen, wegen en bruggen zijn van de kaart geveegd. Ook worden er nog honderden mensen vermist. Het dodental ligt inmiddels op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. Zo sturen China en India hulpgoederen. Feyenoord krijgt vanavond te horen tegen welke clubs het speelt in de Champions League. Vanaf 6 uur wordt er geloot in het mini-staatje Monaco. Er doen 36 teams mee met de loting. Alleen PSV kan niet worden getroffen, omdat het ook uit Nederland komt. Nou, Feyenoord zit in pot 3. Net als vorig jaar gaat het om een competitie met 8 wedstrijden... met 2 tegenstanders uit iedere pot. Op basis van de stand na 8 wedstrijden... gaan de bovenste 8 ploegen door naar de volgende ronde. Tot en met nummer 24 volgt er een tussenronde. Het starten in de groepsfase levert Feyenoord alleen al 40 miljoen op. Daarnaast leveren kaartjes nog geld op en net als prestaties tijdens het toernooi. 2 seizoenen geleden hield Feyenoord ongeveer 75 miljoen euro over aan het Champions League avontuur. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt. Kans op regen of onweersbui. Het wordt warm vandaag met temperaturen tussen de 26 en 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Er stond een te hoge vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen het Hellegatsplein en de afrit Beierland 10 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: joga a mão pra cima e balança.
1: Nee. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Breda Noord en Zevenbergse Hoek 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwendijk 3 met daar 10 minuten oponthoud. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en de afrit Oud-Beijerland 12 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Terecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanmorgen een oefening geweest met legerhelikopters. Het ging om 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
1: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
0: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht de reden.
1: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg op de ochtend.
0: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soortgelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam, was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. In 90% van de gevallen van moord en doodslag is er in ieder geval een dader in beeld. Bij een huis in Arkel, vlakbij Gorinchem, is vannacht een ontploffing geweest. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Rond 4:30 was een klap te horen bij het huis aan de Prinses Beatrixstraat, zeggen mensen te plaatsen. De klap was zo hard dat de brievenbus werd teruggevonden aan de overkant van de straat. Er zou nog niemand zijn aangehouden. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam via de rivier een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen langs het water, wegen en bruggen werden van de kaart geveegd. Honderden mensen worden nog vermist. Het dodental ligt nu op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. China en India hebben al hulpgoederen gestuurd. Het weer wisselend bewolkt, kans op regen of onweersbui, tot warme temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: In het zuiden van het land staan file op de A58 van Breda naar Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg, Reeshof 9 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Dat komt door het ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A59 naar Den Bosch tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. De andere kant op richting het westen tussen de Afrikus en knooppunt Hooipolder 5. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: datum aan met het nieuws van Radio Rijnmond. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanmorgen een oefening geweest met legerhelikopters. Het ging om 4 Apache-helikopters en 2 Chinooks, zegt de luchtmacht.
1: Ja, we zijn bezig met een antiterreuroefening, inderdaad in de gemeente Rotterdam. Dat houdt in dat we een gijzelingsactie gaande was in het scenario. En dat hebben we proberen te stoppen. En dat is succesvol gelukt op dit moment.
0: Bij de oefening werden mensen gedropt op het gebouw van Antonius in IJsselmonde. De helikopters waren iets na 6 voor het eerst te horen. Veel mensen werden er daardoor wakker van. Dat het zo vroeg was, heeft volgens de luchtmacht de reden.
1: Zo vroeg in de ochtend trainen we nu, omdat zo begin van schemering is wanneer mensen nog het diepste in hun slaap zitten. En dat geldt ook voor een vijand. Dus het is een hele gunstige tijd om een vijand te verrassen. En dat willen we natuurlijk in het scenario zo goed mogelijk nabootsen. Dus vandaar zo vroeg op de ochtend.
0: 2 jaar geleden, september 2024, was er een soortgelijke oefening. Toen ook al zo vroeg in de ochtend. Een van de Chinooks is uiteindelijk ook geland in IJsselmonde, maar is inmiddels ook weer vertrokken in westelijke richting. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Rotterdam vindt een deel van de oefening plaats op de Maasvlakte. Het aantal mensen dat in Rotterdam door moord of doodslag op het leven kwam, was de afgelopen jaren 3 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Dat meldt het CBS. Daarmee is Rotterdam moordhoofdstad van Nederland over de afgelopen 5 jaar. Amsterdam staat op plek 2. In heel Nederland is het aantal gevallen van moord en doodslag het afgelopen jaar gedaald naar het laagste aantal in 30 jaar. 1 op de 3 slachtoffers is vrouw. In die gevallen is bijna de helft van de daders partner of ex-partner. In 90% van de gevallen van moord en doodslag is er in ieder geval een dader in beeld. Bij een huis in Arkel, vlakbij Gorinchem, is vannacht een ontploffing geweest. Meerdere ruiten van de woning zijn gesneuveld. Rond 4:30 was een klap te horen bij het huis aan de Prinses Beatrixstraat, zeggen mensen te plaatsen. De klap was zo hard dat de brievenbus werd teruggevonden aan de overkant van de straat. Er zou nog niemand zijn aangehouden. De stortvloed die gisteren voor veel slachtoffers heeft gezorgd in Nepal en Tibet is waarschijnlijk veroorzaakt door een ijslawine. Dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Er was sprake van een aardverschuiving hoog in de Himalaya nadat een stuk van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Vervolgens kwam via de rivier een stroom aan water en puin naar beneden. Complete dorpen langs het water, wegen en bruggen werden van de kaart geveegd. Honderden mensen worden nog vermist. Het dodental ligt nu op 160. Meerdere landen hebben aangeboden te helpen in het getroffen gebied. China en India hebben al hulpgoederen gestuurd. Het weer: wisselend bewolkt, kans op regen of onweer, buiten wordt warm met temperaturen van 26 of 27 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Op dit moment is de Papendrechtse brug in de N3 dicht tot en met 21 april 2027.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis nu tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
9: Drechtstad FM. Enige.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.